0: eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige periode. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Zandvoort en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige periode. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hierbij zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza.

0: Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hierbij zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. President Poetin is in China aangekomen voor een tweedaags bezoek. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van de schadelijke stoffen te voorkomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur gisteravond kon het treinverkeer weer worden hervat. 5 van de activisten zijn aangehouden, ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. President Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek en dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. China is momenteel de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en de Chinese leider die bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote woede heeft geleid. Op Saba wordt vandaag voor de zesde dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien, en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. De gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op middengolf 747 AM.

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2:00 vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De onvergetelijke hits van toen.
0: Ken je ze nog?
2: De muziek uit je jeugd.
0: Bij Johan de Graaf in De Gouwe Ouwe.

0: tegen?
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestand.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom. Nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show staat voor de deur. En we hebben weer hele mooie plaatjes uitgezocht. Dacht ik zo, oh, wat een knalplaat mee te beginnen, of niet soms? Come a little bit closer van Jay and the Americans. Muziek uit de jaren 60 hier in het programma. Vandaag ook weer vanuit onze vertrouwde studio. Studio nummer 2. Het ziet weer spik en span uit, moet ik zeggen. De hele boel is weer netjes gepoetst, dus dan gaat het weer helemaal goed komen de komende 2 uurtjes lang. Met die mooie hits van toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Come a little bit closer, dat zei ik net al van Jay and the Americans was de eerste plaat in de show. Dit is de tweede.

staan heel veel hits op deze LP van de formatie ABBA. Dit was er ook een kleine, moet ik zeggen. When I Kissed the Teacher van die LP met die helikopter. Moet je maar eens gaan beluisteren bij je platenzaak. Als die er nog is, maar meestal zijn er nog wel een paardje over. Hè. Hier is Linda Ronstedt.

helemaal uitgedraaid omdat die zo mooi is van Jorgen de Groot en Linda Ronstadt. We gaan naar Nederland toe, de dames van de Doris D. Samen met de Binnetjes, oftewel Denzel.

luisteren. Een heerlijke plaat of niet? Soms van Dallas Humphries Singers met Mexico. Eerst gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus we hebben nog heel veel plaatjes te gaan met de mooie muziekjes van toen. Hè? Ja. De man met het ooglapje. Dr. Hoek en zonder zijn de Medicine Show.

Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Dat is de perfecte muziekmix met alleen maar de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. Daar blijf je gewoon naar luisteren.

mooier dan de soms van Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Nou, zijn we ook niet van plan om er vandoor te gaan. Maar de Gouden Oude Show gaat nog in de lengte van jaren door met die mooie muziekjes van toen. Gloria Gaynor, ja, dat is een beetje rond de jaren 70 uitgebracht. En in één keer is ze er vandoor. Dag Gloria, dag Gloria. Doen wij een hele mooie single van de formatie Maat.

was een heerlijke plaat, of niet soms? Ja, deze van de Glitterband met People Like You en People Like Me. De een hit naar de andere hier in de show. Dit is ook zo mooi, hè? Hier is Modern Talking.

De Modern Talking heren met From Coast to Coast. Kennen we deze nog? We gaan even een wijntje drinken op de Griekse toeren. Hier is Udo Jurgens.

0: gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Inderdaad, de Gouden Ouwe Show. Het eerste gedeelte van de show met Siska Peters met Dans naar de Zon.

heerlijke amazing plaat. De dans naar de zon. Dat was er een keer van. Inderdaad, Siska Peters. Hoe zou het met Siska zijn? Terug naar de jaren 60. Heren, zelfs lang.

gaat ons snel die tijd. Hè? Het is alweer bijna tijd, het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Met Alice Long, Tommy Boyce en Bobby Hart, die deed ook mee. Ja, inderdaad, doen we er nog eentje uit de jaren 60. Omdat ze zo mooi zijn, omdat ze zo prachtig zijn en geweldig. Muziek vanuit Studio 2 met The Cupid's Inspiration.

ze mooi of niet, soms dan liever iets zegt met Marianne. We hebben nog heel beetje klein tijd over, heel beetje klein tijd over. Nou, dat is niet helemaal goed Nederlands, maar hier is Marianne Faithfull.

0: de Summer Nights van Marianne Faithfull. Dat is een kort plaatje, 1 minuut en 46.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor kwetsbare asielzoekers voorrang krijgen. Omdat er momenteel bijna 2300 asielzoekers verblijven, kan de veiligheid van de bewoners niet langer worden gegarandeerd. Het COA stelt dat het zelden voorkomt dat er wordt overgegaan op zo'n gecontroleerde opvang. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2024. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwste auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show, de Gouden Oude Show. MC Maaike en DJ Sven, wat een grote hit was dat toen. Ja, de Holiday van Madonna. Maar nu in een eigen tijdse versie van hun. De Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. En we komen alweer vanuit Studio 2 ook het tweede gedeelte door met de muziek zoals deze. Terug naar de jaren 70 met het Electric Light Orchestra, die geweldige plaat. Met The Sweet Talking Woman.

heeft dat mooie muziek vinden van Directed Light Orchestra. Die Living Thing is ook zo'n goeie. Maar deze ook. Met The Sweet Talking Woman. We gaan naar het jaar 1973. Waar is Tom Collins? Die roept het altijd zo mooi om. Met Steelers Wheel.

0: muziek of niet soms van Stiles Wheel. Met Star, ik heb hem gevonden hoor. Ik heb hem gevonden, Tom Collins. Ik heb hem gevonden, hier is hij.
1: 1973.

mooi of niet soms? Deppardell's Child uit het jaar 73 met Break. Hit zo kriskras door elkaar heen. Een paar jaar terug, 4 jaar terug, 1969.

heerlijke muziek, daarom helemaal uitgedraaid. Nothing by the Heart. Ik was er een van de Flirtations. Inderdaad, de hits van toen, zoals deze. Ja, deze horen wij niet vaak meer in de show. Wel bij de Gouden Oude Show, hè. Hier is Nick McKenzie.

zo'n kort plaatje moet ik zeggen van Goranita met Nick McKenzie. Terug naar de tijd van de zeezenders, terug naar Radio Miamigo Internationaal, een hit maken. Eventjes de groeten doen, de groeten aan Wim de Groot van Miamigo. Hier is de McDuff.

PS I Love You. Dat was een van de MacDuff Dimension hitmaker toen de tijd inderdaad bij Radio Meermico vanaf de Magdalena. De 272 Middengolf, weten we dat nog vanaf die mooie boot, de witte boot, de Magdalena. Hier zijn Gladys Knight met de Pips, 1977 alweer.

Baby Don't Change Your Mind met Gladys Knight met haar pipjes. Dat was eigenlijk uit de jaren 70. We gaan even terug naar de jaren 60. Kennen we deze nog? Ach, dat is wel een

0: ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Dan wordt het de hoogste tijd voor een lekkere plaat van toen. Dat is ook een herkenbare of niet, soms waar gaan we heen? Naar de Kings of Clubs. Daar ontmoeten we elkaar, de vent van Mi Amigo. Kennen we die nog? Van Heike Dubois, de reclame van Mi Amigo International. Hier zijn de Chocolates met de Kings of Clubs.

Kings of Clubs. Ja, daar gaan we allemaal naartoe, naar Playa Diago. Dit is ook een hele mooie plaat, hè. Maar ja, mag eigenlijk alleen in de ochtenduren. Maar ja, vooruit, hij is zo mooi. Cat Stevens.

0: de onvergetelijke hits van toen.
1: Ken je ze nog?
0: De muziek uit je jeugd.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

schrijft toch een hele mooie en hele prachtige plaat, of niet soms? Van The Shoes, ja, die komen hier vlakbij vandaan. En vanuit Studio Leiden naar Zoeterwoude, want daar komen ze vandaan. The Shoes waren dat. Ook zo'n plaat die nooit gaat vervelen en altijd graag wordt gedraaid in het programma. Ja, kan je niet gaan draaien in de winter. In de winter kan dat niet. Nee. Doen we ook niet. Alleen bepaalde periodes, maar dan is het een goede plaat, hè. Mungo Jerry.

natuurlijk in de zomerperiode lekker zwemmen in de zee met Mungo Jerry. Altijd lekker om even te springen in de golven, altijd lekker natuurlijk. Ja. Meegevoerd worden zo weer terug naar het strand. Let op, als het app is, dan is het een beetje linken. Dan moet je uitkijken.

0: muziek van Urs en Fire met The Seasons. Ook ontzettend veel hits gemaakt hebben deze mensen. Even een blik op de studioklok. Even kijken. Oh, nog een paar platen. Dat kan makkelijk, dat kan makkelijk.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.
0: Laten we een lekkere discoknop laten draaien van Billy Ocean. The Love on Delivery.

even bellen en even bellen. Dan komen de, ja, ze komen op bestelling, zullen we zeggen. De Love on Delivery van Billy Ocean. Tijdloze muziek, toch wel, deze met ABBA.

tot besluit die mooie plaat van The Fortunes met Caroline in het kader van augustus, zevende maand, ja. Dan komen we het luisteren naar het programma De Gouden Oude Show voor deze keer. En wat mij betreft, tot een andere keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt, die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Vakbond FNV kondigt een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer aan. Later vandaag wordt bekend op welke dag die plaatsvindt. De bond protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Volgens bestuurder Henri Jansen neemt de druk op werknemers al jaren toe, terwijl sociale bescherming juist wordt afgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. En op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep bezweek vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar ondiepe onderwatergrotten. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het fatale duikongeval. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

ABBA met One of Us 1981. En dat was een beetje de enige CD die compleet digitaal was. DDD. Daarvoor waren ze allemaal analoog. En een hele goede middag voor iedereen die luistert via DAB+, Middengolf of online. En ook Mark Bodegraven, Gert Meppelink, Aukje Zuidema, Dikkie Denkes en Jan Brandenburg.

Ja, Boudewijn de Groot met Onder Ons. En soms denk ik dat het over Emmeloord gaat. Maar dat zal toch niet. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, Steve Harley, Make Me Smile. En ik had ook een smile toen Annelies binnenkwam met de woensdagmiddaglunch. Dankjewel Annelies en iedereen smakelijk eten.

Dit nummer stond ooit in de Engelse hitparade in de jaren 60, begin jaren 60. En dat werd later uitgeroepen tot tune van Joost de Draaier. Joost mag het weten. En dat was eerst elke avond om 7 uur op Veronica. Later elke middag om 12 uur bij Radio Noordzee. En ook tenslotte zou ik bijna zeggen om 6 uur 's avonds bij Hilversum 3. Maar daarna kwam hij ook nog terug 's morgens om 10 uur bij Monique.

Holly, listen to me. En wat is er toch heel veel mooie muziek. En ik heb hier grote muzieklijsten voor me. En ik zoek ter plekke de platen uit. En ik weet het zelf soms ook niet. Het is ook voor mezelf een verrassing. En ik hoop dat u het mooi vindt.

Love Will Tear Us Apart. Paul Young. En in 1974 nam Peter Koelewijn een nummer op waarvan ik nog steeds niet weet of het nu wel of niet over Rob Oud gaat. In ieder geval, ik heb het idee van wel. En hij noemde het nummer Robbie.

Ja, Debbie, Everybody Joined Hands. Ja, dat is misschien wel zo, maar het gebeurt niet. Ik zou zeggen tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld. BOA's kregen vooraf een speciale training. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro-stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Some People, Cliff Richard. Hij is volgens mij nu 84 en die gaat van zomer nog een wereldtournee doen met de oude Shadows. Hoe is het mogelijk? Maar ja, de Rolling Stones die treden nog steeds op en die zijn al over de 80. Dus de oudjes doen het nog best. Goedemiddag, Hans Geersing, Nelly Slump, Peter Fracking, Hans Verdijk en Wim Kooijman.

Armand Evenin ben ik. En dat was de A-kant. En de B-kant was Ben ik te min. En dat werd uiteindelijk de hit. Dus Veronica draaide die B-kant veel vaker. Onder andere Jan van Veen. Dit is Radio Emmeloord via de middengolf met 100 watt. En via DAB Plus met 1,3 kilowatt.

De drummer van de Beatles die ineens ging zingen. Ringo Starr met Photograph. En hier hebben we een WW-formulier uit Engeland. UB40.

Ja, zo'n beetje het begin van de popmuziek. Bill Haley met Rock Around the Clock. En de andere zanger was natuurlijk Elvis Presley. Als je die hitlijsten bekijkt van de jaren 50, dan springt dit er wel uit. En voor de rest was het niet veel bijzonders.

Ja, dit nummer werd veel gedraaid op Radio Atlantis vanaf de Mi Amigo Cindy en Bert in mijn weer zondag. En ik had het even over de muziek van de jaren 50, dat het niet veel bijzonders was. Maar er zat natuurlijk wel artiesten bij zoals Connie Francis, Nat King Cole, Pat Boone, Everly Brothers en nog vele andere bekenden.

de vrolijke Dolly Dots, Love Me Just a Little Bit More. Ze waren altijd een verademing op de tv in Top Op en de Tros Top 50. En dit was het dan weer voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dag en graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Ik ben er weer.
3: Ik ben er weer.
2: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
3: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
2: Met René van Elst.

Welkom bij de show, Grand Café René. Dat was de ultieme Frans-Italiaanse-Britse cocktail, zo kunnen we het wel noemen. Sugaro en Paul Jong met Senza Una Donna. Het nummer dat bewijst dat passie geen taalbarrières kent. Of ze nu in het Engels of Italiaans zingen, de pijn van het alleen zijn voel je in elke noot. Een echte klassieker uit 1991. En ik kan zeggen, daar zijn we weer met Grand Café René. Twee uurtjes lang onvervalste hits op je radiostation. En ik neem je mee naar de volgende plaat alweer. Want in 1984 schreef Frank Boeien een nummer dat helaas nog steeds... Nou ja, het is inderdaad nog steeds actueel. Het begon als een reactie op de tragische gebeurtenis in de hoofdstad. Maar het groeide uit tot een tijdloze pleidooi voor tolerantie en menselijkheid. Voor iedereen die niet wil denken in hokjes, hier is Frank Boeien met Zwart-Wit.

Wild Cherry met die ultieme dansvloerkraker Play That Funky Music. Een nummer dat ontstond toen de luisteraars tijdens een concert naar de band riep: gaan jullie die blanke muziek spelen? Of gaan jullie eigenlijk eens wat funk laten horen? Nou, ik kan je vertellen, dat hebben ze geweten. Een onverwoestbare riff die na 50 jaar nog steeds iedereen aan het dansen krijgt. Dan gaan we even verder met de volgende plaat. Ja, dat is er eentje uit 1967. Met een van de beste gitaarriffs uit de popgeschiedenis. En die fantastische samenzang van Mickey, Davy, Peter en Mike. Hier zijn de Monkees met Pleasant Valley Sunday.

Oh, wat een herinnering. John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights. Je ziet de vetkuiven, de roze jasjes en de drive-in bioscoop zo weer voor je. Dan verruilen we de high school eventjes voor grote spotlights van de wereldpodia. Als er één vrouw is die weet hoe je een verhaal moet vertellen met de kracht van een orkaan, dan is het Shirley Bessie wel met This Is My Life.

Jose met de nummer Long Tall Glasses. I Can Dance. Ach, lekker. Gaan we eventjes naar een plaat die niet zo lang geleden is opgenomen van het album Genesis. Ray and Where Is My Husband?

Het was zijn allereerste single van het album Double Fantasy, uitgebracht sinds enkele weken voor zijn dood. En dat markeerde zijn terugkeer toen de tijd na 5 jaar durende pauze. Just Like, oftewel Starting Over van John Lennon. En 1980 was ook het jaar dat hij overleed natuurlijk. Van de hoop op een nieuw begin met een geliefde gaan we naar de kracht die je in jezelf moet vinden als de wereld een beetje tegen zit. Dan gaan we draaien. La Bichivre, Something Inside, oftewel So Strong.

0: van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Het is een handleiding voor het leven, samengevat in 7 werkwoorden en gezongen met een passie waar niemand omheen kan. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ramses Shaffy uit 1971. Dan gaan we eventjes naar de Romantics met Talking in Your Sleep. We drogen dus die tranen van Ramses en stappen de nacht in. In 83 veroverde deze band uit Detroit de wereld met deze baslijn.

Hij is nog steeds actief op 81-jarige leeftijd. Albert Hammond en It's Never Rains in Southern of California. En ik kan je vertellen, ik ben door de velden heen gereden die compleet verbrand waren. Maar regen, dat was er niet. In 2009 zet de Nederlandse zangeres Carol Emerald de hitlijst op hun kop met Back It Up.

0: Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanje Zoo. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een deel kon worden gered. In de loods zaten kleine dieren zoals schapen, konijnen en cavia's. Voor het gebied is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
3: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
2: Met de beste platen en jouw favoriete muziek.
3: En jouw favoriete muziek.

lekker op 80-jarige leeftijd. Melba Moore en Mind Up Tonight, jawel. Een plaat die je humeur direct een paar graden omhoog gooit. Met die rollende baslijn en die kraakheldere productie uit 1982 laat je bijna vergeten dat je ook nog zoiets bestaat als zorgen. Dan doen we het licht uit en gaan de glitter achter ons laten. Jawel, van die zorgloze nacht in de club gaan we naar een moment van pure, ongefilterde eerlijkheid. In 1991 schreeuwde Eddie Vedder zijn pijn uit over een verloren liefde. En meer dan 30 jaar later komt elke lettergreep nog steeds even hard binnen. Het begint breekbaar, maar eindigt in een emotionele storm. Dit is Pearl Jam met de legendarische Black.

Onaanvolgbare productie van Timbaland. Het is rauw, het is gedurfd en het is nog steeds een van de meest herkenbare slow jams ooit gemaakt. Dan gaan we terug naar een man die in 2005 is overleden. Luther Vandross met For Your True Love.

Dat was de grote comeback hit van de band nadat ze jaren uit elkaar waren geweest. David Gates schreef het nummer in zijn eentje. En die herkenbare, breekbare stem is nog steeds het handelsmerk van de band. Lost Without Your Love. Brad. Dit is Eric Clapton samen met Sting. It's Probably Me.

0: Sweeter Than Ever.
1: Een van de meest succesvolle Motown-covers uit de jaren 80. Met die onbezorgde beat en niks warme stem bracht hij in 87 de zon in de huiskamer. En van de Britse romantiek trekken we de stoute schoenen aan en steken we de oceaan over. Stel je voor, je stapt uit een taxi. De neonlichten reflecteren in de plassen op de straat en ergens in de kelder hoor je deze big band die de hele boel op stelte zet. Het is er eentje van Elbow Bones en The Racketeers. A Night in...

Wayne Wade met Lady, de ultieme zomerse evergreen. En het maakt niet uit of het buiten regent of vriest. Zodra de baslijn inzet en Wayne begint te zingen, voel je de zon op je gezicht. Dan houden we de heerlijke reggae groove vast. We voegen een flinke dosis rock'n'roll altitude aan toe. En in 78 sloegen de twee de meest dwarse figuren uit de muziekwereld de handen ineen. De man die de reggae groot maakte naast Bob Marley en de frontman van de Rolling Stones. Een nummer dat een simpele boodschap. Hij blijft niet hangen in het verleden, maar kijkt vooruit. Hier zijn Peter Tosh en Mick Jagger en Don't Look Back.

0: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Vandaag de biografie van Cat Stevens. Hij is geboren in 1948 in Londen. Groeide op boven het restaurant van zijn ouders in Soho. En in 1966 brak hij voorzichtig door met I Love My Dog. Maar zijn echte succes kwam een jaar later met Matthew & Son, dat een tweede plaats in de Britse hitlijsten haalde. Tegelijkertijd schreef hij nummers voor anderen, waaronder Here Comes My Baby, dat een grote hit werd voor de Tremolo's. Na een zware tuberculose-infectie in 1968 veranderde hij zijn leven. Tijdens zijn herstel schreef hij tientallen nieuwe liedjes en vond hij een meer akoestisch introspectief geluid. Dat leidde begin jaren 70 tot internationale doorbraken met albums als Tea for the Tillerman en Teaser and the Firecat. Met klassiekers als Father and Son, Wild World, Moonshadow en Morning Has Broken. En zijn nummers bleven natuurlijk populair, want ze keren continu terug in diverse hitlijsten. In 1977 bekeerde hij zich tot de islam en nam hij de naam Yusuf Islam aan. Hij trok zich terug uit de popwereld en richtte zich op onderwijs en liefdadigheid, onder meer via de Islamia Primary School in Londen. Vanaf de jaren 2000 keerde hij terug naar de muziek onder de naam Yusuf Cat Stevens. In 2014 werd hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Cat Stevens blijft een van de meest invloedrijke singer-songwriters van zijn generatie. Met tijdloze liedjes die wereldwijd en zeker in Nederland en Vlaanderen geliefd blijven. Je leest het hele artikel uitgebreid op www.popmagazine.nl. Draaien we nu Father and Son.

wist je het al? Op popmagazine.nl staat een uitgebreid agenda van diegenen die vandaag jarig zijn of overleden. Beste moeite waard om het te bezoeken.

is ook schitterend, oftewel voltooid verleden tijd. En vrienden van de show, dat was hem weer. Krantcafé René zit erop. Volgende week ben ik gewoon weer bij je terug. Zelfde tijd, zelfde zender. En wat mij betreft, maak er nog een mooie dag van. Dit is Flash in the Pan en Waiting for a Train.

0: Leidekkers afkomstig is. Het OM eiste 7 maanden cel. Volgens de rechter geldt bij twijfel vrijspraak. Bij het OM bestond het vermoeden dat het horloge met drugsgeld is gekocht. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloid op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1977.
2: David Soul was een zanger zonder veel succes. Na het eerste seizoen van de tv-serie Starsky & Hutch, waarin David Soul in de rol van Hutch te zien is, probeert hij het opnieuw. Don't Give Up On Us wordt een nummer 1 hit in Amerika en Engeland. Hier bereikt het de derde plek in de Nederlandse top 40.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1977.
2: Baby What a Big Surprise is een nummer van de Amerikaanse band Chicago. Het is de eerste single van hun 9e studioalbum. Het nummer, dat gaat over een man die zijn oude geliefde weer terugvindt, werd ingezongen door Peter Cetiera. Zijn broer Tim en Carl Wilson van de Beach Boys verzorgden de achtergrondvocalen. Hoogste positie in de top 40 was nummer 3.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1977.
2: Hoewel Smokey behoorlijk wat successen op haar naam heeft staan, blijft de Britse popgroep uit Bradford toch voor altijd en eeuwig verbonden met die ene nummer 1 hit uit 1977. Living Next Door to Alice. Want al jarenlang vraagt men zich op ieder feest en in elke kroeg hardop af wie die Alice nou eigenlijk is. Hoogste positie in de top 40 was nummer 1.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1977.
2: In Nederland scoort Supertramp met Give a Little Bit de eerste hit en belandt de LP Even in the Quietest Moments op nummer 1. Zanger Roger Hodgson schrijft dit zoetige nummer als tiener. Pas jaren later neemt hij het op met zijn band. Het album is voor een groot deel gemaakt op een bergtop ergens in Colorado. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 2.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. ASML-topman Christophe Fouquet ziet dat de wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie zo sterk groeit dat de productie de vraag niet kan bijbenen. Daardoor blijft de markt volgens hem krap omdat chipfabrikanten hun productiecapaciteit wel uitbreiden, maar niet snel genoeg om de vraag bij te houden.

0: Zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Vrienden van de radio, welkom bij de LVT Platenkast. En laat het duidelijk zijn, dit is geen Eurovisie Songfestival. Geen glitter, geen confetti, hier draait het om echte muziek en echte verhalen. Vandaag knallen we de kast open met straffe anekdotes, een Live Nation overzicht voor Vlaanderen en Nederland en we duiken in week 21 van de muziek- en filmgeschiedenis om te zien welke feiten toen vonken gaven. Blijf luisteren. Dit is de LVT Platenkast. Geen televoting, wel pure muziek met een knipoog.

0: beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best.
1: Rod McKeown heeft de deur opengezet tot deze nieuwe aflevering van de LVT-platenkast. Nu verder met Guns N' Roses. Ja, het zou een groot verschil kunnen zijn, maar we houden het even rustig met Guns N' Roses. De tekst van de volgende plaat die draait rond twee geliefden die elkaar graag zien, maar worstelen met emotionele terughoudendheid en kwetsbaarheid. Axl Rose bezingt hoe moeilijk het is om iemand te vertrouwen wanneer je al teleurgesteld geweest bent. Hij probeert haar te overtuigen dat iedereen somebody needs en dat hij die iemand wil zijn. Een wondermooie November Rain.

Blind gaat over het moment waarop je eindelijk durft toe te geven dat de relatie eigenlijk al langer voorbij was. Het nummer beschrijft dat prille, pijnlijke inzicht. Je was zo gewend aan elkaar dat je de barsten niet meer zag. Het is een song over loslaten, helder worden en de emotionele mist die optrekt wanneer je beseft, we waren al een tijd blind voor wat er echt aan de hand was. Je krijgt muziek van The Kids with Buns.

0: Dit is Luc van Turnhout.
1: Editors is een Britse indie rockband rond frontman Tim Smith, bekend om hun donkere sound, melancholische teksten en strakke live reputatie. Ze braken midden jaren 2000 door en groeiden uit tot een van de meest herkenbare post-punk revival bands van Europa. Hier zijn ze met de Racing Rats.

zet je schrap, want het najaar van 2026 begint er nu al uit te zien als pure pop- en concertgekte. Cat's Eye, de girlgroep die wereldwijd viraal gaat met hun Pinky Up, komt voor het eerst naar de Lage Landen. Op 11 september staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam en 4 dagen later, op 15 september, landen ze voor het eerst in Vlaanderen. Meer bepaald in de Afas Dome in Antwerpen. De kans om de popsensatie van het moment live te zien schitteren. Ook Daniel Caesar maakt de oversteek. Op 6 september speelt hij zijn Son of Spurgy Tour in de Ziggo Dome en 2 dagen later, op 8 september, houdt hij voor het eerst halt in België, meer bepaald in Vos Nationaal. Een intieme, soulvolle show rond zijn meest persoonlijke album tot nu toe. En dan You're Gone and I Gonna Stay High. Tove Lo keert terug. Op 9 november staat ze in Vos Nationaal met de donkere electropop Rauwe Emoties en Rose Grey als support act. Op 12 november verhuist de Estrus Tour naar Afas Live in Amsterdam.

0: Robert Palmer had al een hele weg afgelegd voor Looking for Clues. In de jaren 60 zong hij bij soul- en jazzrockbands zoals The Alan Brown Set en Vinegar Joe, waar zijn soulvolle stem meteen opviel. In 1974 ging hij solo met Sneaking Sally Through the Alley, opgenomen in New Orleans met leden van The Meters. Een album dat hem meteen neerzette als iemand die genres durfde mengen. Zijn echte Europese doorbraak die kwam er in 1980 met het album Clues. Daarop stond Looking for Clues, speels, new wave, helemaal begin jaren 80. Het nummer werd een radio- en MTV-hit en toonde een modernere, frissere Robert Palmer dan dat we tot nu toe kenden. Looking for Clues, uit het Clues-album. Hier is Robert Palmer.
1: Alleen de beste hits, hier op jouw radio.

De naam corona werd niet gekozen omwille van een virus. Dat bestond toen trouwens nog niet in het collectieve geheugen. Maar om een heel andere reden. De Italiaanse producers achter de groep wilden een naam die licht, zonnig, internationaal en makkelijk uit te spreken was. Corona betekent letterlijk kroon in het Italiaans en verwijst ook naar de zonnekroon. Dat felle licht rond de zon tijdens een zonsverduistering. Toen Rhythm of the Night in 1993 uitkwam, paste die naam als gegoten. Een zonnige Eurodance-klassieker met een titel die je meteen in vakantiemodus zet.

0: Zit goed bij jouw favoriete radio, want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: De platenkast gaat geen muziekgenre uit de weg.
2: Van classic rock over new wave
3: tot een discokraker uit de jaren 70.
4: In de muziekwereld is er in de geschiedenis tijdens week 21 heel wat gebeurd. Meer dan voor wat betreft de filmwereld, moet ik eigenlijk wel toegeven. Straks in het tweede deel hebben we trouwens over wat er gebeurde op week 21 in de filmgeschiedenis. Maar eerst dus de muzikale geschiedenis even onder de loep genomen. 21 mei 1991 was R.E.M. actief, want zij brachten Shiny Happy People uit als single. In 1983, tevens ook 21 mei, David Bowie stond op nummer 1 in de VS met Let's Dance. En Marvin Gaye die releaseerde in 1971 het iconische album What's Going On. Allemaal op 21 mei. Dan zijn we op 22 mei 2011. Adele staat wereldwijd op nummer 1 met Rolling in the Deep. En Johnny Carson die presenteerde zijn eerste Tonight Show met muziek van Bette Midler in 1992. En op 22 mei 1965 scoorde de Beatles een hit met Ticket to Ride. Dan gaan we naar 23 mei. In het jaar 2000 was het Britney Spears. Die bracht haar album Oops, I Did It Again uit. In 1979 The Who released toen The Kids Are Alright, de soundtrack daarvan. En die brachten ook in 1969 dan weliswaar Tommy uit. Hun legendarische rock opera. 24 mei 1941. Bob Dylan werd geboren in Minnesota. In 1999 waren er de Backstreet Boys die hun album Millennium releaseden. En dat was meteen ook hun bestverkopende album aller tijden. En The Clash die brachten in 1982 Rock the Casbah uit. Op 25 mei 1967 waren er alweer de Beatles die Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band voorstelden aan de pers. En Whitney Houston stond op nummer 1 met The Greatest Love of All in 1986. In 1973 was er Carole King. Die gaf een gratis concert voor 100.000 mensen in Central Park. Allemaal op 25 mei. Eén dag later, 26 mei, toen was er in 1997 een groep die zich Hanson noemde. En die scoorde een wereldhit met Mbop. En in 1972 waren er de Rolling Stones met Exile on Main Street. Het album dat uitkwam in de Verenigde Staten. En John Lennon en Yoko Ono die startten hun tweede Bed In For Peace in Montreal op 26 mei 1969. Ten slotte 27 mei, de Rolling Stones alweer, die brachten het album Stipped uit in 1995. En in 83 was er Metallica met Kill 'Em All, dat ze opnamen in New York. En tenslotte in 1963, belangrijk jaar voor Van Turnhout, toen waren er de Beatles die releaseden From Me To You in de VS. En dat was op 27 mei. Verder met muziek bij jouw favoriete radio. Hier is Plastic Bertrand en Sablan Pour Moi.

0: And now your host. Dit is Luc van Turnhout.
1: Nog 50 dagen tot de leukste vierdaagse van het jaar. Het festivalpark wordt ruimer met meer chillplekken en een vlotte doorstroming. Zelfs Club C en de Smaakfabriek verhuizen mee. Wij hebben het duidelijk over Rock Werchter. De Sloop krijgt een totale makeover en zoekt een nieuwe naam. Heb je een geniale ingeving? Stuur hem gerust door. Coins koop je nog tot 28 juni aan een voordeelprijs. Het is maar dat u het weet. Handig voor eten en drinken in het hele park en de Hive Zone. Er zijn nog enkele pakketten voor de Hive My Space, de Hive Resort en Camping Regular. De rest is totaal uitverkocht. En ja, er zijn nog combi-tickets en dagtickets voor 2 en 3 juli. Met name als Mumford & Sons, The War on Drugs, Louis Capaldi, The Axis, Gorillaz, 21 Pilots, The Cure en Moby wil je misschien niet missen. Alle informatie aangaande dit bericht en tickets kan je vinden op rockwerchter.be.

Doggy Dog is pure AC/DC. Rauw, recht voor de raap en zonder franjes. De song gaat over een keiharde competitieve wereld waarin iedereen voor zichzelf vecht. Een soort van muzikale middenvinger naar het ieder voor zich denken. Het nummer schetst een maatschappij waar de sterkste overleeft, de slimste wint en wie niet oplet wordt opgegeten door de rest. Met andere woorden, dog eat dog. Als metafoor voor een wereld vol opportunisten waar je beter stevig in je schoenen staat. AC/DC en

strakkeszins. Een beat die vooruit duwt en Filoki die zijn hart op tafel legt. Love Action is de Human League die liefde niet romantiseert, maar gebruikt als levensles. Vallen, opstaan en blijven geloven dat het de moeite waard is. Hier is

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat de hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Bookholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag. Een aantal

gebruikte in hun beginperiode. Toen Dolores O'Riordan erbij kwam en de groep serieuzer werd, werd de naam ingekort tot de Cranberries. Kort, krachtig en veel internationaler. En zo werd een bijna toevallige woordspeling de naam van een van de meest herkenbare bands uit de jaren 90.

En dan hebben we nog het tweede deel te gaan van de Live Nation agenda. Elvis Costello brengt op 29 juni zijn Radio Soul Tour naar de AB in Brussel, vlak voor zijn passage op Rock Werchter. Paris Paloma vult La Madeleine op 29 november met haar Fatal Flaw Tour. En Moona doet dezelfde zaal aan op 23 november voor hun eerste Belgische headline show. De Turkse popsensatie Edis staat er op 25 november klaar voor zijn Europese doorbraak. En tenslotte op 29 oktober breekt Fat Dog de boel af in de Roma met een show die alle regels aan flarden scheurt. Verder met Eruption.

U luistert naar een programma dat geen genre uit de weg gaat, want wij krijgen Twisted Sister. Je hoort het goed. Een band die nooit echt in de commerciële mainstream heeft meegedraaid, maar wel een soundtrackmoment kreeg dat perfect bij hun DNA paste. In de film Iron Eagle knalt We Are Not Going To Take It door de cockpit alsof het geschreven is voor een jonge piloot die tegen het systeem ingaat. Dee Snider en zijn mannen waren luid, rebels en heerlijk ongepolijst. Precies de energie die de film Iron Eagle nodig had. Geen gladde hitmachine, wel pure attitude. Hier komt de ultieme rockopstoot van Verzet. Twisted Sister met We're Gonna Take It. Een nummer getrokken uit de soundtrack van Iron Eagle met Lou Gossett Jr. en Jason Gedrick in de hoofdrollen.

De biografie van Michael opnieuw in de bioscoop. Geen klassieke muziekfilm, maar een inkijk in het leven van een popicoon dat nooit echt kind heeft mogen zijn. Een jongen die van jongs af aan werd geduwd, gedisciplineerd en soms zelfs uitgebuit door zijn vader. Die druk en dat gemis hebben hem tegelijk gevormd tot een supericoon dat generaties beïnvloedde en de popgeschiedenis mee bepaalde. Een leven vol licht, schaduw en muziek die blijft. Door de beschuldigingen van kindermisbruik, die uiteraard niet te vergoeilijken zijn, schrapte heel wat radiostations hun muziek. Maar langzaam keerden ze terug. Simpelweg omdat zijn invloed op de muziekwereld niet te ontkennen valt. Hier is Smooth Criminal van Michael Jackson.

naam Foo Fighters werd verzonnen door Dave Grohl zelf, toen hij na het einde van Nirvana in zijn eentje een nieuw project begon. Hij wilde niet dat mensen meteen wisten dat hij erachter zat, achter de opnames dus. Dus koos hij een naam die een beetje mysterieus en zelfs absurd klonk. De term komt trouwens uit de Tweede Wereldoorlog. Piloten gebruikten Foo Fighters als benaming voor onverklaarbare lichtbollen of objecten die ze zagen tijdens nachtvluchten, wat wij vandaag UFO's zouden noemen. De Foo Fighters en Best of You.

Stukken Tongen is een van Philip Robrechts meest geladen nummers. Het gaat over woorden die branden, over passie die pijn kan doen en over liefde die tegelijk optilt en verbrandt. Twee mensen raken elkaar met woorden, soms zacht, soms scherp. En precies die vurige tongen kunnen zowel verbinden als verscheuren. Robrecht zingt het warm, breekbaar en krachtig, zoals hij alleen dat kan.

Een band vol ego's, spanningen en genialiteit. Maar geen rechtszaken meer. Sting en de andere leden van de Police hebben hun strijd al lang achter zich gelaten. Vandaag blijft vooral de muziek overeind. Tijdloos, strak en nog altijd vol energie. Sting solo en If You Love Somebody, Set Them Free.

Cool and the Gang liet in de jaren 80 even de funk los en koos voor pure warmte. Cherish is hun zachtste kant. Een ode aan de mensen die je dicht bij je wil houden. Momenten die je wilt koesteren voor ze verdwijnen. Een nummer dat niet schreeuwt, maar omarmt. Tijdloos, eenvoudig en recht uit het hart. Hier is Cool and the Gang met Cherish.

De groepsnaam Status Quo werd bedacht door de band zelf, maar het was niet hun eerste keuze. In het begin heetten ze The Spectres, daarna Traffic Jam. Toen ze een nieuwe start wilden maken, stelde bassist Alan Lancaster de naam Status Quo voor, omdat Status Quo letterlijk betekent de bestaande toestand. En dat vonden ze net grappig voor een band die voortdurend van stijl veranderde en alles behalve stilstond. Het was een soort ironische knipoog, een band die rockt alsof hun leven ervan afhangt, maar zichzelf de bestaande toestand noemt. Roll over, lay down.

De naam Genesis werd bedacht door Jonathan King, de producer die de allereerste opnames van de band begeleidde. De toen nog jonge groep, zij waren namelijk schoolvrienden van Charterhouse, hun eerste demos maakte, vond King dat hun muziek het begin was van iets nieuws. En daarom koos hij Genesis, letterlijk het begin, de oorsprong van iets groots. En gelijk had hij. Van dat brille begin groeide Genesis uit tot een van de meest invloedrijke bands uit de rockgeschiedenis, met later Phil Collins aan het roer en is als Invisible Touch die wereldwijd doorbraken.

0: En daarmee zit onze platenkast voor vandaag er weer helemaal door. We hebben gerold met Status Quo, gekoesterd met Kool & The Gang. En Twisted Sister heeft ons nog eens duidelijk gemaakt dat we echt niks hoeven te pikken. Zelfs Iron Eagle zou er trots op zijn. Zoveel turbulentie. Maar geen paniek, volgende week staan we gewoon weer klaar met nieuwe verhalen, nieuwe platen en hopelijk evenveel muzikaal vuurwerk. Tot dan, dezelfde tijd, dezelfde kast en dezelfde zotte boel.
1: Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.
2: De Platenkast met Luc van Turnhout.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Bunkeren mit Gert Meppelink.
1: Hele goeie avond, daar zijn we weer met Plaatjes Bunkeren. Op Radio Emmeloord, live. Op DHB Plus en online natuurlijk. En ik heb weer een stem, maar er was wel twijfelachtig trouwens. Na een weekje vakantie kwam ik ziek thuis. Dus ja, dat ging helemaal goed. Vorige week heb ik een herhaling gedraaid. Zo rond de paasdagen. Dat was ook niet zo heel erg slim, maar goed. Dan gaan we eens een keer even een speciale uitzending maken voor gevallen dat ik even uitval. Een soort algemene opname maken. Dat komt vast goed. Welkom weer bij een live uitzending. Er zitten weer leuke verrassende plaatjes in. En ik breng weer de goede tijden naar je toe. Bringing on back the good times. En die hoorde je van The Love Affair uit 1969. Een top 10 hit. Dus ik moet een beetje voorzichtig doen met mijn stem. Maar ik kom er wel doorheen deze twee uurtjes. Dat gaat me wel lukken, denk ik. We zijn geniet ervan. Er zit van alles in. Disco, Nederlands, Duits. Ja, heel verrassend, hè. Daarvoor heet het ook Plaatjes Bunkeren. Dit is Petula Clark. Daar beginnen we mee. 1966.

Ja, je hoorde Jackie Wilson. Jack Leroy Wilson Jr. Bij het grote, bekend, bij het grote publiek natuurlijk bekend als Jackie Wilson. In 1957 gaat hij solo en brengt zijn eerste album uit. He's So Fine natuurlijk. En stond deze op Higher and Higher. Ja, dit singeltje heb ik wel een speciale herinnering aan. Ik was aan het opnemen op een bandje en een beetje verlengen. Van een singeltje een long versie maken. Ja, maar hartstikke leuk werk. Met een tape record.

0: vlam in.
1: Henk Wijngaard was een groot hit. De 12e track van het album De Zingende Wielen. En behaalde positie 6 in die Nederlandse top 40. En Henk is nog steeds actief natuurlijk. En ook in zijn vrachtwagen. Ik zag laatst een paar leuke beelden. Dat hij met zijn originele vrachtwagen ergens bij iemand op bezoek was. Hartstikke leuk. Henk Wijngaard. De Truckers. Truckers Songs. Ja, geweldig. Dit is Christopher Cross. Hier op Radio Emmeloord. It's alright, zo is het maar net. Het is altijd goed. Lekkere muziek.

prachtige single. Je hoort ook Michael McDonald. Voormalig lid van de Doobie Brothers. Als achtergrondzanger in dit nummer. En ook de Toto-leden. Jeff Pocarco en Mike Pocarco hoorde je ook natuurlijk. En Steve Lukather hoorde je ook. Dat was Christopher Cross. En All Right. Blijft ook altijd leuk. En de Bee Gees. Nummer 1 notering. 1967.

ze zaten even lekker in Vlaanderen. In Liedekerken is ze geboren op 16 december 1944 en in Mechelen overleden op 31 januari 2018. De Vlaamse zangeres, bekende Vlaamse zangeres Rita De Neve, veel bittere tranen. Dit is Octopus, ook zo'n leuke band die weer vergeten is. Wij draaien hem gewoon.

Van een lekkere instrumentale plaat, hou ik ook al van. Ja, we moesten van de week nog horen dat Bas Westerwiel is overleden. Wel heel erg zonde natuurlijk. Hij heb een keer hartklachten gehad volgens mij. En toen heb ik nog een programma met hem gedaan. Bij RTV Bonne deed hij de presentatie. En ik was daar programmaleider voor die show avonds. Ja, is toch wel even weer schrikken.

heb het even snel opgezocht. Het was voor de Euregio Brassband. 65-jarig jubileum. En je vindt hem terug op RTV Bonne. Zo rond 2017 was dat. Sterkte voor de familie.

Wordt een Laurens Walk met Calcutta van het Dot Albums Record 1961. Zo lekker is ze met z'n platen tussendoor. Het is ook helemaal geweldig. En wat is ook geweldig, de Nederlandse popgroep uit de Zaanstreek, de Josh Baker Selection.

Wanna Soul Invention. Ze maakten de later van George Baker Selection. Dit was over en over 1970. Ja, ik heb even de video waar ik het net over had. Even een linkje op de website of op de Facebookpagina van mezelf even geplaatst. Dus ik kan hem nog even terugkijken. Eventueel heel erg leuk programma was dat. En ja, wij gaan iets doen met Ray Conniff zingen. Dat is ook wel erg leuk natuurlijk. Red Roses for a Blue Lady uit 1966. De kenmerkende, prachtige, ja, chorale stijl natuurlijk van het koor en de instrumentale partijen in het nummer. Geweldig. Kijk, daar gaan we. Heerlijk. Hier op Emmeloord.

lekker op de Zilver Convention. Met de sessievocalisten Ingrid, Wilma, Monika. Dat is toch een paar leuke hits natuurlijk. Later komen erbij. Gita, Walter, Lucy Neal, Betsy Allen en Roberta Kelly en Jake Carter. En op het podium zagen we natuurlijk Penny McLean, Ramona Wolf en Linda. G. Thompson dus ook, ja. Dat was dus de Silver Convention met Always Another Girl in 1975. En dit kennen we ook allemaal natuurlijk. Van de Glazen Stad, dat was een boek van Piet Rieuwens. Of Riseo moet ik zeggen, Riseo. Van de televisieserie van Willy van Hemert. Een studioorkest onder leiding van Tony Vos. Ja, die van Veronica. Love in Kopenhagen. 68.

Ja, Tony Vos was dat dus. En er een paar andere leuke hitjes. Een zwoele zotte zomer. Natuurlijk hebben we ook wel eens gedraaid hier bij Radio Emmeloord. Een andere plaat van Nat King Cole, volgens mij. Was het een bewerking daarvan natuurlijk. En een andere single die uitgebracht had was Ik voel me zo alleen. Ja, prachtig. Met een studio-orkest samen. Love in Copenhagen. Funboy.

Dankjewel Daisy voor je duimpje. 4 weken top 40. Het was de 2e single van het album Waiting en bracht de groep terug naar de top 10 na de mislukking van de single die hiervoor was. The More I See, The Less I Believe. Die mislukte een beetje en met deze kwam ze toch even weer terug in de top 10, The Fun Boy Free. Want met jou alleen wil ik toch alles doen. Dit doet me denken aan de zomer, echt de zomer. En hij komt

gedaan. Hele mooie van Frank en Mirella met Jou Alleen. Music of the 60s. Whoa, whoa, whoa. Remember the 60s. 1972 was dat dus en terug naar de zomer voor mijn gevoel. We gaan naar de jaren 60, dus 1969. De Classics 4. Every day with you, girl.

prachtig toch, dit Esther Phillips. And I love him. In 1965 zaten we even lekker in de jaren 60. We gaan ook alle kanten op doen. De jaren 70, jaren 80, jaren 90. 2000 doen ze soms ook nog wel eens. Maar ook de jaren 50 kom je af en toe tegen hier in dit programma. En dit is ook een leuke band. Die kwam ik ook weer tegen vorige week of zo'n keer. Dit is de Pickle Nickel Orchestra. Ze kwamen uit Limburg Heilen. De broers Pieter en Hans Joosten. Zijn muzieklaars komt schrijven als vrolijke pop en polka. Dit is een B-kantje. En in tweede uur, de afsluiting van tweede uur draaien we de A-kant. En die is wel bekend. Dus blijf lekker luisteren. We gaan even naar de break. Tot zometeen ben ik weer bij je terug.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Langehoutstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ja, dat was Kim Weston. Hartelijk welkom bij het tweede uur.
1: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.
0: En dat tweede uur beginnen we met Arthur Baker. En de Backbeat Disciples. A Message in Love. In samenwerking met Al Green, de soulzanger. De derde single van het album Merge.

Ja, wat leuk dat Al Green hier mee zong natuurlijk. Al Green, gospel- en soulzanger. Hij was zelfs dominee. Ja, geweldig. Hier mee zong deze plaat van Arthur Baker. En de Backbeat Disciples. En er was in 89 een leuk hitje. In Amerika deed het helemaal niks trouwens. Deze plaat deed in Nederland ook heel erg goed. 1975. Peter Schaap. Vliegen als een vogel.

vleugel. Zijn dochter heeft een prachtige website opgezet. Ik kreeg een tip van Daniel van der Weijden. En dan moet je eens gaan opzoeken op Google. Even googlen. Een hele mooie herdenkingswebsite voor Peter Schaap. Geweldig. Deze is voor Johan van Almelo uit Leeuwarden. Sonny en Cher. De groeten, Johan. Little Man voor jou, 1966.

dikke nummer 11 notering voor Maggie McNeil. En Fools Together natuurlijk stond 6 weken in de top 40 in 1977. Wat een heerlijk nummer is dit toch ook weer, hè? Ze begon volgens mij samen met de man Frans met de Maggie McNeil Band. Eentje van Pussycat.

ze hadden 22 platen van In de Status Goud. Het leeuwendeel van de nummers van de band werden geschreven. Minstens 55 door Werner Teunissen natuurlijk. Vier grote hits natuurlijk. Mississippi, Georgie, Smile en My Broken Souvenirs. Ja, weet je nog, je eerste kus. Beetje onwennig, maar het gebeurde.

0: Nou, deze plaat helemaal grijs gedraaid. Nummer 1 noteer ik 17 weken. Stond hij in de top 40. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Natuurlijk If I Had Words. Wat is dat ook veel gedraaid. In 1977. En werd zelfs in meerdere landen een groot hit. Ook in België natuurlijk. En met een prachtige kinderkoor erachter. Geweldig. Dit is St. Peter en Gordon.
1: Did

Geweldig, Peter en Gordon. Woman uit 1966. We gaan naar de 75. Ik kreeg een berichtje van Daniel van der Weijden van over Imca Marina. Ja, ze was jarig. Inmiddels al 85 jaar. En ze werd helemaal plat gebeld met telefoontjes en berichtjes natuurlijk. Van harte nog gefeliciteerd, Imca Marina. En voor Daniel van der Weijden zou ik draaien het plaatje van Vino van Imca Marina natuurlijk. Stond op nummer 4 in 1975 dus. En het was een grote hit. 10 weken lang in de top 40.

De band in Sweet Dance. Een Deense band. Deense Zweeds. At the Georgia Camp Meeting. Zo heet het nummer in 1960. We hadden toch even een koppeling gemaakt met eerste en tweede uur. En dit is Gloria Gaynor. Ze zijn er weer meer, denk ik. En de honeybees. 7 weken in de top 40, positie 22 in 1974. Maar deze lekkere zangeres, bekend van een grote disco, heet I Will Survive uit 1979. Maar dit was een paar jaar eerder. De honeybee.

live iets heel wat anders. De New London Chorale. Met Vicky Brown. Ook wel leuk nummer dit trouwens. Stay with me till the morning. Dat was de eerste single van het gelijknamige album, dacht ik. Had ik het helemaal goed. Wel een mooi nummer dit.

Volk Saladijn. Heel veel gebrabbel aan het begin, maar dan zit er nog een heerlijk lekker ritme in trouwens. Hè? Ja, geweldig. Het is ook al een plaat waar ik een herinnering aan heb. Ellie en Rickert, alles is vrij. In de tipraden stond het. Hey,

Ja, het was iets van een kindermusical. Maar wel leuk, ze maakt allemaal van die kinderliedjes. De Kauwgomballenboom is wel bekender hoor. Die stond zelfs in de top 40. Dit haalde dus 5 weken in de tipparade positie 18 in 1973. En volgens mij wordt die kindermusical nog af en toe gespeeld op scholen. Volgens mij heel bijzonder natuurlijk. Dit is Sergio Mendes en Brazil 66. Night and Day.

Ja, voor mij had er ook iets te maken met Herb Alpert, volgens mij, ik helemaal goed heb. Goed, prachtig deze Sergio Mendes en Brazil. Eentje van de Birds. Nog eventjes, ik kan nog een powerplay bij Magic er gelijk achteraan. Dit is de Chimes of Freedom.

Kees van Zijtveld, die gebruikte het in zijn programma op Hilversum 3. Super vrolijk dit. Daar word je gewoon beter van. Hè? Ja toch? Of zoals John ook altijd zegt, muziek is het medicijn om beter van te worden. Nou, laten we daar maar op bouwen dan. Het zit er weer op, beste mensen. We gaan er weer uit. Bedankt voor het luisteren weer. En tot volgende week op woensdag om 7 uur ben ik weer bij je hier op Radio Emmeloord. Hartelijke groeten. En tot een volgende ronde. Bye.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beelden is te zien hoe arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. Sierra Leone heeft de eerste groep West-Afrikaanse migranten ontvangen die door de Verenigde Staten zijn uitgezet. Het gaat om mensen uit onder meer Senegal, Ghana, Guinea en Nigeria. De deportaties maken deel uit van een nieuwe overeenkomst waarbij Sierra Leone jaarlijks honderden uitgezette migranten uit de regio opvangt. Mensenrechtenorganisaties uiten zorgen over de behandeling en rechtspositie van deze migranten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Langehoutstraat. Er raakte niemand gewond. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eikenhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eikenhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstofproducenten niet versoepelt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de Europese methaanwet onuitvoerbaar. Die wet verplicht energieleveranciers vanaf volgend jaar methaanuitstoot te meten, te rapporteren en terug te dringen op straffen van boetes. En minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beeld is te zien hoe de arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. Ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. Ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.